De Slow Train met de melodie Naturally. Hoe heet Michel Nicole om te zingen? Dus ik heb weer til. Nu kunt ook wel eens zeggen Nathan Haynes. Zo gaan we met zich Marlena Shaw. Squire for Hire.